0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jau stāsīt otnī.
1: Niemand leister, as ons fleister, begin te skree, tot kraanse antwoord gee.

Bella bent my meisiekind, dis hartblomwe, dis heide rooi. Bella bent my meisiekind, dis hartblomwe, dis heide rooi.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

can a oliki van levenswel en wee van lang vergane skepe in die keller van die see. Vergeten en toch die dinkie draal soos vaag onthoude griepies uit a baie overal van zwervers sonder rugten van zoekers.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: 60. Oeh, per liter op. En dan paraffin gaan met de R3.27 op. Ja, mense. Ja, waar gaan dit eindig? Nee, ons sal maar definitief vir ons perdekarretjie moet aanskaf. Of een oude donkiekarretjie. Of nog beter een fiets. Dan kan jy sommer lekker oefeninge ook daarin. Ja, so in between. Ja, maar in elk geval. Het is lekker, jy sal my ker op die maandagochtend. En ons gaan nog lekker verder keier. Cross cross, ride like the wind.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag en die meer, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: By Q-Waste & Transport Management specialiseer ons in veilig en stressvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: scoop. En dan gaan jongens allemaal mal babbel. Ik kan niet wachten. Niet.
1: Dag voor dag.
2: Wacht.
3: Wat is het nou?
2: In die mallige jaag. Ons het vergeet van Mila. En ja nu.
1: Laas wil hulle nog die kopie van een van die drie sisters uitklim.
2: O, die kinders. Hulle is seker mal van bekommernis.
3: Ek gaan dit nie sê nie.
1: Dan sal ek het sê. Ons draai om.
2: Ek sekondeer. Verseker. Ons los niemand achter nie.
4: Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geer, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026.

Oh, dat was zo pas 4 uur. Kom eens kijken wat gebeurt in Junis om 4 vanmiddag. Het departement van gezondheid zei gaan bewerings van corruptie wat verband houdt met advertentiecontracten voor die beplande nationale gezondheidsverzekeringsschema naar die speciale onderzoekeenheid die auditeur-generaal en moedelijk die openbare beschermer verwijst. Het volgende mediaberichte die naweek waarin beweer wordt dat miljoenen rand wat geoormerk is voor kritieke gezondheidsprogramma soos MIV-Vugs aan NVG advertentiecontracten bestees. Het departement verwerpt die bewerings en zei het nieuws 24 van ondersteunende documenten voorzien, maar dat hij steeds bekommerd is over wat hij misleidende gevolgtrekkings noemt. Die woordvoerder van het Nationale Departement van Gezondheid, Foster Mohale, sê die onderzoekers sal die feite oor die contracten blootlê. Die waarnemende politieminister Fairoz Khachalia het bevestig dat die 2 Gupta-broers Atul en Rajesh steeds door Interpol gesoek word. In een geskrewe parlementaire antwoord sê Khachalia dat Interpol in 2022 een rooi kennisgewing vir hulle inhegtenisneming uitgereik het. Daar word vermoed dat die 2 mans in Indië is. Volgens Khachalia wacht Interpol se Nationale Centrale Bureau vir die finalisering van die voorlopige aansoek vir amptelike versoek om hulle in hegtenis te neem en uit te lever. Het vorm deel van weier internationale samenwerking en processe. Khachalia sê aangezien die processe aan die gang is, kan geen verdere inlichting verskaf word nie. Die Gupta-broers word in Suid-Afrika gesoek vir hulle aandeel aan beweerde staatskaping tydens oud-president Jacob Zuma of Jacob Zuma se bewind. Die Madlange Commissie gaan tans deur de WhatsApp-boodskappe van die taxibaas van Mpumalanga, Opa Bafana Sindani. Het volgt nadat die Hoge Regshof in Pretoria vanochtend in Sindani se dringende aansoek om die commissie se gebruik van die boodskappe van die rol geskrap het. Die commissie se getuienisleier Matthew Cheskelson het die boodskappe voorgelees wat volgens hom dui op afpersing. Die parlementaire artikel 89 aanklagkomitee het hofstukke in die Wes-Kaapse Hoge Regshof ingedien om 2 sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandazani Madonsela as die komitee se getuienisleier te herroep. Madonsela is in Augustus benoem waarna president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het oor 'n moontlike botsing van belange en partydigheid. Madonsela voer aan dat daar geen gronde vir die president se besware is nie. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns betoos die aanklagkomitee se besluit. Die komitee se voorsitter aan die einde van die dag Magashilu Ghana sê hulle sal hulle saak teen op 12 en 13 Oktober afstel en dan ook aangehoor word. Die Kauga munisipaliteit in die Oos-Kaap het sy

re-energiebergingsstelsel bekendgesteld om te voorzien in die groeiende aanvraag naar elektriciteit in St. Francis Bay. Die project is die eerste in sy soort in een municipaliteit. Kouga'se burgemeester Hatting Bormans sê die initiatief sal druk op die kragnetwerkse infrastructuur verlig, netwerkstabiliteit verbeter as ook die risiko van oorladings en onderbrekings gedurende piektye verminder.

13 minute oor 4, hartelijk een goeiemiddag. Baie welkom in jou, jy sal geskakel op jou gunsteling radiostasie, dis Harties FM. Ook vanmiddag, soos gebruikelijk in hierdie uitsending, het ons die sender van jou stasie, wat by ons inskakel. Dis die luisteraars, Daan Brackenfell in Kaapstad, goeiemiddag. En dan ook Riebeek Wes, Riebeek Vallei Radio. Hartelijk een goeiemiddag en welkom by Huiswaard Samedijn. Maar is het program natuurlijk baie opwinding, ons onderhoud binnenkort net naar die handelsbreek, gaan ons gesels met Felicia Pretorius, en dan onthou teen 4:15 se kant, ons doen woorddraai vanmiddag 4:15, en dan 5:00 het ons nies, net daarna jou streeks weer, en die winner van woorddraai se betrokke liedjie van haar of sy keuse, dan om 4:15 net naar die handelsbreek, loer ons gevinnig na die nietste en belangrijkste niesaak van die dag, om 5:30 kyk ons naar jou sport, sporthoogtepunte, al was baie sport die naweek, ons gaan bykie daarna kyk, en dan 5:45 kits versoeken, met 6:00 vanavond jou laaste finale in die spoeleten. Maar natuurlijk, ons bring jou op hoogte van die verkeer, wat op die paai aangaan, as jy enig iets sien gebeur op die paai, onthou ons WhatsApp nummer in herleef, daar die inlichting is 0615112602. Ja, Koski, wat sê iTraffic? Wat gaan aan op Suid-Afrika se paaie?

0: Goed, kom ons begin sommer hier in ons eie omgeving natuurlijk hier in Gauteng. Die Gauteng N1 westelike verbygang in een noordelike richting, dis die N12 oostelike verbygang. Daar is een probleem, daar is een ongeluk geweest daar op die N1 Noord, is net voor die Gouwe weg. En dan die N12 suidelike verbygang, daar is ook een probleem, dit lyk my soos obstructie daar. Dit is een vraag wat die helemaal trok wat sy vraag verloor het op die N12 oos, daar by Komaru straat, rij is op die voorzichtig. Dan steeds hier in Gauteng, die N1 westelike verbygang suid, afrit vanaf die N1 suid stilstaande voertuig, op daar die afrit, net voor Ravonia. Die Gauteng, in Gauteng steeds die N4 westelike afrit vanaf Solomon Mahlangu, daar is een ongeluk daar op die N4 west, net na die afrit van Solomon Mahlangu. Nog nie, kom ons kyk of ons vinnig in beriggewing kan kry in die Weskaap uit, vir ons luisteraars daar van jou stasie en natuurlijk ook luisteraars van Riebeek Vallei Radio. En onthou as jy wie paie is vanmiddag, daar is storms aan die ontwikkel hier in Gauteng, een groot klompie reën en storms wat voorspel word vir hierdie area, wees voorsichtig. In Kaapstad is daar op die N2 ingaande, dis in die westelike richting die afrit vanaf Jake Scherwel, is daar politie en militaire teenwoordigheid padblokkade daar, ingaande net na die afrit vanaf Jake Scherwel. Maar nou is het al wat die verkeer aan het heeft, laat ons weer na die verkeer, kom ons maak, draai hier by die marktplek, ons neem een vinnige handelsbreek, en dan die muziek van Felicia Pretorius, voor het hospitaal gesels op jou gunsteling radio.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en een nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

berekening vanmorgen was het een kwestie van tijd. Onze tijdsberekening was net daar geweest. Want ons het min tijd gegeven, 2 liedjes en ons het een winner. En ons het net 1 deelnemer, want ik denk die andere ons het te laat wakker geskrik dalk op. Besluit, nee, wat. Vanmorgen gaan ons uitzetten, ons het te kort kennisgeving. Maar sy is goed hoor, sy is altijd op die bal. En as sy deelneem, dan moet jy maar vir jouself recht maak. Sy gaan dalk eerste wees. En dat is die strandplakkies van die Vrystaat. Wel gedaan, Daan Ronel Pieters van Bloemendijn. Sy is eerste vanmiddag, enigste deelnemer. Sy het gesê, die woord waarna ons soek is sien. Onthou die liedjie van Felicia Pretorius, wat natuurlijk

0: dan schakelen op Artis FM. Kom eens kijken over relatie. En dan voor de laatste keer een diep bulletin naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Ja, die geldzaken, wat niet zo goed lijkt, vind je vooral wanneer het komt bij die prijs van Brent 3, Willy. Maar die rand in die dollar verwisselt thans die in €16.40. Die rand in die Britse pond is op €21.75. Die rand staat in die euro op €18.62. En die prijs van goud is thans $4,141, 81 cent per fijn ons. Die prijs voor Brent 3, Willy, is thans $106.39 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, ik weet, Ronel, Pieter zit gevraagd voor Take My Heart Back van Edgar van der Kik. Zet gevraagd voor Take My Heart Back van die dametje Jennifer Love Hewitt, maar ik krijg hem ongelukkig niet. Op ons stelsel niet. Ik heb alles geprobeerd, overal gezoek. Ik heb wel die volgende enige wat ik voor jou kan speel. Jennifer heeft ik ongelukkig niet. Joh, dat is moeilijk. Kom eens kijken wat ons wel kan speel. Hier zo in ons programma van Marek, Take My Heart Back. Kom eens kijken wat ik wel voor haar kan spelen. Very, very difficult indeed to find a specific song. Sometimes it's difficult. Betekent het moeilijk als je een specifieke liedje aanvraagt. Je geeft mij niet een bron. Dan sukkel ik zo'n beetje om daar die liedje te proberen eien of identificeren. Je weet.

Ons luister maar hier eentje van Concilo. Take my heart back. Ek hoop dis dalk die rechte een. Lak net de ander kunstenaar. Veronel Pieters van Bloemfontein. Onze eerste en enigste deelnemer aan vandaagse woordraai. Baie geluk.

Dat is nou 4:15. Nou ja, ons hart is een beetje achter ons. Gaan nou komen we ons volgende handelsbreek. Maar eerst kijk dan ons streeks weer. Wat op die streeksfront aangaan wat die weer aan betreft. En net daarna, dan sal ons gauw kyk na die situasie wat, wat die nuus aan betreft. Ons belangrijkste nuuszaak van die dag. Een nuus focus.

Als het de duur naar je sport is, kom eens kijken wat gaan op je sportgebied aan. Die sport is aan ons voorzien door Marula Media. Ja, die navik was een lekker sportnavik met die bokken wat verloren. Net verloren, amper moet ik zeggen. Het goed gespeeld. Die laatste gedeelte van die tweede helft, maar een beetje te laat, te min te laat, zoals het altijd is. Nee, te min te laat. Maar dan ook baie geluk aan die Suid-Afrikaanse cricketspan, wat hulle wedstrijd teenoor Australië gewen het. Ik denk dat het was met 32 loopjes wat hulle daar die wedstrijd gewen het. En dan het die F1 baie mense onkant gevang, want die F1 het zaterdag plaasgevind in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, ik hoop ik het recht het gesprek, Azerbeidzjan. Want zondag is blijkbaar, ik neem aan, een heilige dag voor die personen, die mensen daar in Azerbeidzjan. Zo, dat was geen F1 zondag, nie, maar dat het wel zaterdagmiddag plaatsgevond. Zo, kom eens kijken of we ons dag voor jou inlichting kan geven over die afgelopen naweekse sport.

zijn geschakeld bij RTC FM, jouw statie, waar ons dingen anders doen. En dan ook jouw statie, daar in Kaapstad. Dus Brackenfell in die Kaap. Jouw statie wat samen kun je elke weekdag 4 tot 7. En ook welkom aan, weer eens aan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Het samenkeur van het Riebeek West. 7 minuten voor 6. Kut verzoeken, maar ja, als je misschien een verzoekje hebt voor iemand bijvinnig, dan doe ik het gauw. Ons kan een boodschapje sturen, dag voor jaar iemand nieuw te min. Kom ons, maak nog een beetje muziek. Dus ons volgende bijdrage, ons ambtelijke volgende bijdrage, is natuurlijk ons nieuws om 6 uur vanavond. Met net al na jouw nationale weer. Hier is twee liedjes uit die verlede. Dimple Pretorius en sy sprong ook span met kerstvet en confetti. En dan Gey Korsten met Vanaand is daar een splinte nieuwe maan.

langs een rooi grondpad en hakkiesdraad. Bij die oude plaas ek, is waar ek sal wacht.

0: Ja, dat is Woman Drive Bitter. Dat is wel een hoge zinger daar. Woman Drive Bitter. Dat is Maribel. Ik weet niet zo heel te mal daarvan. Moeilijk is het in zekere gevallen zo. Maar ja, vrouwen draaien. Bestuur beter, zei je. Niettemin, je was aangeschakeld bij die huiswaartsprogramma Sammeldein. Hier op Harties FM, jouw station in Riebeek Vallei Radio. Dat is het einde van vandaagse huiswaarts Sammeldein. Ons is morgen weer terug tussen 4 en 7 namiddag. Met nog een uitgave van huiswaarts Sammeldein. En ik wil jou toewensen, een heerlijke avond. Maar baie dank je ook net toe uit de dubs voor allemaal wat contact gemaakt het met mij vanmiddag. En net lekker gesels het. Ons praat morgen weer. Ons gesels morgen weer tussen 4 en 7. En nog een uitgave van huiswaarts Sammeldein op dinsdag, die 29ste september. Ik hoop je gaan een heerlijke avond. Ik heb reeds gezegd, een soete nacht is voor jou. Een baie mooie dinsdag voor jou morgen. Geniet die reën weer. Die koeler weer wat met ons is. En nou, ons verdra maar die storm, nee. Ons verdra maar die storm. Het is belangrijk, ons met water krijgen. Reën, die wereld is droog. Hierzo. Je moet een heerlijke avond hebben. Ik ga je groeten tot morgenmiddag om 4 uur. Net na die handelsbreek speel ik voor jou uit met Beach Boys. So why do you fools, or why do fools fall in love? Met dit groet ik jou tot morgenmiddag 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica, welkom bij jou stasie.
2: Nou kom ons kom sommer by die begin, ons kyk na die goed wat op pad is, voor ek nou by GWM so goed gaan. Die eerste een is dat Subaru gaan hulle nuwe Outback hier plaaslik bekendstel. Dit is in baie gevalde, ek wil amper sê off-road motor, dit is nie een SUV nie, dit is meer van een motor, maar baie gewilde voertuig vir die Subaru mense is dit omtrent, soos een nieuwe kinderbybel vir die kerk. So ja, dit is een robuuste motor wat legendarische geskiedenis en reputatie gebouw het vir grondpaaie in Afrika. So, ek gaan het vir jou lees of ek gaan het vir jou gee soos wat ek het gekry het. Hy kom voor die einde van Suid-Afrika, van hierdie jaar in Suid-Afrika aan. Dit is nou die 7e generatie van die Subaru Outback. En het altijd, jy weet, Subaru behoort so 50% aan Toyota, en hulle het altijd so in die agterspieën geklim, die ou Spartaans gebouw, maar omzettend robuust en taai, en hulle kan grondpad loop, laat het soos een kameel sand vat, so vat hy een grondpad. Nou ja, traditioneel is dit een ruim stasiewa met veldrijvermoens en die nieuwe een kom vir die eerste keer met wat hulle noem een wilderness afwerking. Hulle bring 2 afwerkingsvlakke. Hy begin met een 2.5 premium met een normaal geaspireerde of turboloose 2.5 liter box, dis horizontaal, die pistons loop so gelijk met die horizon, nee, hy is nie op en af soos een gewone engine nie, ons praat van high boxer type engines, met hulle unieke klank, maar hierdie 2.5 liter horizontaal boxer petrol engine, is 137 kilowatt en 254 newton meter, dan is haar 2.4 Wilderness, met sy turbo aangejaagde 2.4 liter gewone petrol engine, 194 kilowatt en 382 newtonmeter, dit is like een fris engine, beide engines kom met Subaru's Linear-tronic CVT, dit is continuese, hy het nie ratte nie, hy het traditioneel net stages waarmee hy werk, en hy kom natuurlijk ook met daar die legendarische metriese vierwiel aandrijving. Die standaard of die intree Outback Premium focus op dagelikse gebruik en gemak, terwyl die Wilderness toegeruste Outback alles oor veldryroutes gaan. Die Wilderness afwerking is in wese vir die meer avontuurlustige siele. Dit is maar meeste Subaru kopers doen dit. En dit voeg X-mode, een extra grondvryhoogte, veldrybekleding en veelterreinbande as extras by. Hy sal hier aan die einde van 2026 plaaslik bekendgestel word en die Japanese handelsmerk het bevestig of het bevestig dat het standaard sal kom in die nieuwe 5 jaar 105.000 kilometer onderhoudsplan, sowel as 5 jaar 150.000 kilometer voertuigwaarborg. Kliënte het ook die optie om die plan uit te brei na 7 jaar en 150.000 kilometer. So ja, dis goeie nuus vir Subaru liefhebbers. Ek moet vir jou sê, ek is een van hulle wat redelijk Subaru fan is, hulle Outback en hulle stasiewa, ek wil amper sê, stasiewa SUV was een van my gunsteling vir al die 2 liter diesel wat in daai een gekom het. Nou ja, die ander nuus is dat BYD kom met die nieuwe TI7 binnenkort na Suid-Afrika toe. En dis is 7 sitplek plug-in hybrid electric vehicle. Nou die binnenkort kon nog nie bevestig word of is dit in hierdie jaar of eers volgende jaar nie. Die handelaars bevestig dis binnenkort. In 2026 is daar berig dat die TI7 kenteken en handelsmerk in Mzansi geregistreer is. En toe in augustus 26 het BID Auto Suid-Afrika bevestig dat die TI7 ambtelik onder evaluering was. Verplaaslik en nou het hulle bevestig dis binnenkort hier ons sal maar sien hoe lyk het vorentoe. Nou die uitvoerweergawe wat vir die Verenigde Koninkryk rechterstuur weergawe gebouw is, weet ons is so 5.146 meter lang, 128 mm langer as Land Rover se Defender i10 of 110. Die voertuig beskik oor 3 rye sitplekke tesame met wat die Chinese handelaar beskryf as 'n redelike laaiplek. Die VK weergawe wat soortgelyk is sal wees seker as die een wat na Suid-Afrika toe kom, het kom met 'n dual mode performance. Dis 'n inprop hybride kragbron. Wat paar elektriese motors, een op elke as, een turbo aangejaagde 1.5 liter petrol engine en 35.6 kWh bruto batterij pak in. Die handelsmerk, BYD, beweer dat die piekkracht is 300 kW en die 0 tot 100 km per uur is 4.8 sekondes. Dis omtrent M3 territory. Daar is 'n handelaar in Suid-Afrika wat bietjie anders beweer het vir die spesifikasies. Hulle praat dat die totale stelsel klag vir Suid-Afrika 360 kW sal wees met 'n halwe sekonde stadiger. Die 0 tot 100 is 5.3 sekondes vir die weergawe wat hier gaan land. So meer inligting as dit het ons nie, maar dit behoort dan iets te wees om intussen in jou pruimpie te sit en aan te weerkou. Bly ingeskakel, net hierna kyk ons gou na hoe het dit gegaan met die GWM, sy nuwe 3 liter turbo aangejaagde diesel.
3: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

stal. Uit die ouwens hoe twee uit die see loop haal. Maar die laaste keer, toe hy terug gaan, was hy een vonk te moeg. Is net al name wat nog steeds blij

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Best music, best sound, best radio station, Joostasie.

train. Signor vient. Zijn het weer, al die liefde zo getrouw gesweer. Kama, kama.